0: U kan ons kontak by 082-69-888-07. Tot de volgende keer, as die Here wil. Van my kant af, Shalom.
1: Ja, en wanneer ek u weer sien, dan sien ek u met u geopende hemel. Shalom.

verwerp het, en dis geen wonder dat Jesus sê in die woord wat ons ook bid, dat ons met ons vyande bid. Kom, ek speel vir jy nog een muzieksnit.

ijs en aan de ijs is haar vrieren. Dat is blijdschap. Dat is herstel, want verhouding wordt herstel. En daar zo zal een geestelijke nalatenschap wees bij die volgende geslacht. Mijn gebed is dan naar de Heere, zal ons helpen, voor mij als een man, om eerst de Heere te respecteren, zodat elke mens met wie ik en u in aanraking kom, dat alles zal ervaren Godse liefde, eer en waardigheid, waarmee ons hulle behandel. Vandaag wil ik voor u baie dankie sê, dat u ingeskakeld was, dat u saam geluister het, na familiewaardes, Joer, Eden, Effie. Mag die Heere, u huisgesin rijklik sien. Mag die Heere u sien met vrede, en mag die Heere elke man toeris, om een draar te wees van respect, liefde, en een goddelike waardigheid. So ons sal weer terugkeer as die Heere wil, volgende keer. Ek wil hê dat u moet iemands, die manne, daar van die families, groot en klein, dat u hulle in gebed sal hou. Dat u altyd deur sal deurdruk in gebed vir die mans. Want ons as mans het die gebede baie nodig. Ek wil dankie sê aan my mami, aan die Roos, aan Jonel en Daniel. Dankie dat u my ondersteun. Dankie vir allemaal van u wat ingeskakel is altyd deur. Ek sal weer bietjie daar op Facebook gaan kyk en op die platforms waar Eden FM is, om weer so bietjie net te kyk wat is u kommentaar, en dat ek het neerskryf en dan weer terugvoering gee met die naam. En so vir allemaal wat deur valleie van hartseer gegaan het, sterkte toewens, daar aan die Pet Smit, aan die Pet hulle het oom Pet donderdag begrawe, en so dan vir die Smit familie, alle sterkte, alle eer, alle lof, en dan bidding kom die Heere toe, en so draai ek dan al my seëninge ook aan almal van u, wat deur valleie gaan van hartseer, en u wat op die bergtoppe is, van blydskap, mag die Heere ook u seën. Tot de volgende keer, ek sê aan u dan shalom, en ek speel een prachtige lied vir u, en onthou as u verjaar het, die speciaal het ek u nou die naam genoem, maar die Heere ken u. Alle seëninge tot de volgende keer. Amen.

Daar is nog goue ouwe grootes op. Local is lekker. Lionel Peterson, Love Is All I Have, speel het vir Diana van Oom John Salmans. Roger, sê asseblief daar vir Magdalena Lee van Groendakkies. Die songse naam is That's the Way. Want sy stry met my hier, sê Pastor JP. Dit is inderdaad That's the Way. Magdalena Lee.

Goedemiddag, goedemiddag. Ja, nee, je bent van mij ook een kopie stier, een satelliet. Maar nu is het fantastisch, een prachtige mooie zondagmiddag verder.

0: Anti-Karel van Conwel. Ek wil net sê, Beryl sê hi, en sê hoop, jy is nog wakker, want baie van die luisteraars raak ongelukkig aan die slaap, nie?
1: Hi Royce, ek het vergeet om ook een prachtige, prachtige dame geluk te wens. Uh-huh. Antje Ellis Rode. Ja, die tijd was ek nog een kind. Toe was ons bieren geweest. Salle was onze bieren oor die pad.
0: O, bieren niet bieren.
1: In Jamesstraat. Ja. Maar ons is nog altijd is my ouders, haar kinders, ons is nog altijd baie, baie goeie vriende met mekaar.
0: Nice.
1: Ek weet haar kinders is ingeskakel, en hulle kyk baie, baie mooi aan hulle mami. Ja, Roger, die auntie jong, sy kan nog dans, sy is nog een hupsie dore auntie sy. En
0: nice.
1: Alice, ek wens jy net prachtige jare voor en toe op die pad. En dan ook aan een maaikie van my, wat ook verjaar het, Liesel Eilwerk, en haar wil ek net sê, seëninge op haar prachtige lewe. Dankie, Roger.
0: Plezier en ek wil net sê, van Alice, veel geluk en ook Liesel en al die ander maaikies wat vandag en gedurende die week en volgende week verjaar.
2: Goeiemiddag, Roger. Johnny Bush is ook ingeschakeld.
0: Goeiemiddag, Johnny.
2: Ja, nee, ek is op die pad.
0: Ja?
2: En ek luister lekker na jou. Ja, nee, jy moet van my ook een kopie stuur. Asseblief, maar nie is fantastisch en prachtige mooie zondagmiddag verder. Bye bye.
3: Goeiemiddag meneer Roger, wat is een zondag goud zonder zondag goud? Baie dankie vir die rustige en prachtige muziek. Groet net al die bekende luisteraars en selfs Missy Deepie maakies, Sophie Ferno en Auntie Karel. Almal is ingeskakel, as ons op een maandag by die klap kom, dan praat ons net zondag goud. Mooie dag verder vir almal, lieve julle, bye.
0: En dankie, sister Kissin, is so lekker om soke goed te hoor. En dan wil ek net sê, oom Willie Vreeks, of meneer Willie Vreeks van Oudtshoorn, soos ek hom ken, ek is bly u geniet die muziek. Oom Willie sê, meneer Willie sê, geniet die prachtige muziek.
4: Madame meneer Rodje, sal meneer Rodje zondag my speel asseblief. Beautiful woman, dankie meneer.
0: Maak so, auntie ma.